0: Hey, goedenavond. Goedenavond. Hey. Kom voor een feestje.
1: Een feestje.
0: Ja?
1: Wat voor een feestje denk je dat dit is dan?
0: Gewoon een gezellig feestje, drank.
1: Nee.
2: Geen feest voor jou van.
0: Ja. Kom op.
1: Nee.
0: Wil gaan woozy worden?
1: Kijk, daar kunnen we wel bij.
0: Ja? Ja.